0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor tijden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aerts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstandemaas.nl.

Classics, Todd Knollers. Omroep Horst aan de Maas.

0: verrassend. Dat is Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersatellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersatellite Horst. Alles voor in en om het huis. Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Intersatellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije en Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

en krom, een piezelig gries haar. Zie is al get doof, het lopen get lijstig. Zie is al alleen van 1960, Marie.

0: luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer.

0: via Omroep Horst aan de Maas online. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.

0: Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. De opvarende van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond, de Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
0: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube.

Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

0: aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen.

0: zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Heerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
2: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Zo'n 100.000 Nederlanders hebben een gratis lintje besteld bij vluchtelingenorganisatie UNHCR, waarmee ze hun steun uitspreken voor mensen die op de vlucht zijn. UNHCR zegt dat er enorme belangstelling was en dat de lintjes nu allemaal op zijn. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Het wordt vanmiddag 20 tot 25 graden.
1: Dit is Op Tijd Op.
2: Uit Horst aan de Maas.

0: servicemonteur van Expert.
1: Oh, hallo.
2: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
0: Zo, klaar is Kees.
1: Oh, dat was snel.
3: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
4: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent. Maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
6: Daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melkvee. Ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
5: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hattrick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden.
7: Weer Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hattrick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
5: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
9: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
10: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
9: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
10: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
9: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
10: Duur?
9: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
4: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
8: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.

0: Afgelopen nacht was er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. En bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 14 graden als minimum. Vanmorgen en in het eerste deel van de middag overheerst de bewolking. Er zou zelfs een spatje motregen kunnen vallen. Maar op de meeste plaatsen verwacht ik dat het droog blijft. Later in de middag komen er flinke opklaringen, schijnt de zon en halen we een maximum temperatuur van zo'n 26 graden. Het kan er nog enigszins drukkend warm gaan aanvoelen. De wind is zwak, af en toe matig van kracht en komt uit een west-zuidwestelijke richting.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin minder stikstof mag worden uitgestoten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een noodopvang voor asielzoekers. Er gaat volgens de burgemeester online een lijst rond met adresgegevens. Een man uit Ede staat vandaag terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven tijdens de genocide in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Hij heeft mogelijk een grote rol gespeeld bij de moord op duizenden Tutsi's. Het weer bewolkt, in het noorden regen, in het zuiden wat vaker zon. En het wordt 20 tot 25 graden.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen

0: Nog meer? Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst. Het beste voor jouw auto.
1: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
3: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt, maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
2: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
4: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later, they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
2: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afgelopen nacht was er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. En bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 14 graden als minimum. Vanmorgen en in het eerste deel van de middag overheerst de bewolking. Er zou zelfs een spatje motregen kunnen vallen. Maar op de meeste plaatsen verwacht ik dat het droog blijft. Later in de middag komen er flinke opklaringen, schijnt de zon en halen we een maximumtemperatuur van zo'n 26 graden. Het kan er nog enigszins drukkend warm gaan aanvoelen. De wind is zwak, af en toe matig van kracht en komt uit een west-zuidwestelijke richting.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin minder stikstof mag worden uitgestoten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een noodopvang voor asielzoekers. Er gaat volgens de burgemeester online een lijst rond met adresgegevens. Een man uit Ede staat vandaag terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven tijdens de genocide in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Hij heeft mogelijk een grote rol gespeeld bij de moord op duizenden Tutsi's. Het weer bewolkt, in het noorden regen, in het zuiden wat vaker zon. En het wordt 20 tot 25 graden.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen.

voor anker. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb mijn bezit

0: de redactie en mail jouw nieuws naar redactie@omroephorstaandemaas.nl.
1: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kop soep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische

0: economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle 3 de doelpunten. Met zijn hat-trick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dagverse asperges en als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
3: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Munkhoff, personenauto- en busvervoer Horst en Oldschool Toys Horst.

0: You Too and It's a Beautiful Day. En die worden weer tropisch, hè?
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: Althans, hoe het er nu uitziet. Goedemorgen, welkom bij Schrijven voor Bedrijven. In de ochtend gaat het nog een beetje met die temperaturen wat dat betreft. Ja, de beste muziek voor onder werkzaamheden in de ochtend tussen 9 en 12 bij Omroep Oosterdamaas. Van harte welkom weer.

0: The Weeknd, gewoon op woensdag met Save Your Tears.
1: Gekke dingen.
2: Bijzondere gebeurtenissen. Verbaas je maar nergens meer over. Dit is Opvallend Nieuws.
1: Bij Peter Trienekens.
0: Ja, op 2005 op deze dag werd een beroemd chocolademerk riep Elton John uit tot favoriete persoonlijkheid. En dat werd bekroond met een groot chocoladebeeld. En dat werd tentoongesteld in Madame Tussauds. Ja, dat was wel opvallend. En ook een spoorwegbeambte die vond op 14 juni 1964 op een Brits station een grote theekist, waarin de 12-jarige Carol Dryden was verpakt. De kist die was geadresseerd aan de Beatles. Dus deze 12-jarige fan van de Beatles dacht een mooie manier gevonden te hebben om in contact te komen met de jongens. Ja goed, de Beatles die hoor je nog wel 100 keer. We gaan eventjes naar een liedje van de Hollies luisteren uit 1966. En het grappige is dat het liedje werd geschreven door de man die later heel bekend werd met de band 10cc, Graham Goldman. Hij schrijft voor tal van artiesten hitjes, waaronder andere ook het liedje van de Hollies wat je nu krijgt te horen, Bus Stop.

Ja, dat was nou zo'n typische Spaanse plaat die ook in Nederland bekend werd door de Europarade, die toen de tijd werd uitgezonden in 1976 door de Tros. Een liedje over vrijheid, Jaca en Libertad sint ira, vlak nadat het Franco-regime gesneuveld was en dat Spanje ook democratie leerde kennen. Zo dadelijk het nieuws van 9:30 en we hebben nog het Limburgse plaatje.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boerenorganisatie LTO zegt dat in de gisteren uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn. Gisteren werd bekend dat het kabinet onder andere zones wil rond natuurgebieden waarin minder stikstof mag worden uitgestoten. Volgens LTO-voorzitter Koopmans is er nog niets besloten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege besluiten over een noodopvang voor asielzoekers. Man uit Ede staat vandaag terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven tijdens de genocide in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Hij heeft mogelijk een grote rol gespeeld bij de moord op duizenden Tutsi's. Het weer bewolkt, in het noorden regen, in het zuiden wat vaker zon. En het wordt 20 tot 25 graden.
1: Jouw werkdag met de mooiste hits. Elke ochtend van 9 tot 12.

Cheerio. Nou, we mogen ook wel zeggen cheers. Ja, er mocht een glaasje gedronken worden, want Cheerio van Justin de Wild, nummer 1 in de top 40, heeft ook de gouden status bereikt. Champagne. Schud ons een glaasje in. Goed, wij gaan naar muziek uit de jaren 70. 1974 toen nam Eric Clapton een liedje op wat oorspronkelijk van Bob Marley en de Wailers was. Dus Eric Clapton was ook wel gecharmeerd door het reggae-genre. En hij pakte uit het repertoire van Bob Marley dit liedje, I Shot the Sheriff.

De Kings of Leon alweer, een jaartje of 13 geleden. Deze, Wait For Me. Ja, het wordt zomer, zeker weten. It's summertime, summertime, summertime, summertime, summertime. En daar hoort ook deze muziek bij van Hobby Horse.

17 juni vandaag en de geboorteplaat die we gaan draaien is van Barry Manilow. 17 juni 1946 geboren, dus alweer een jaartje of 80 geworden vandaag. Een van zijn mooie hits, Mandy.

0: je speakers dansen van plezier.
1: Geweldig!
0: Met al die mooie hits van toen.
1: Wow.
0: Terug naar de jaren 90.

0: Sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
1: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalat jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalat Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
1: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Intersalat Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
6: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstandemaars.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam

0: Hoofddorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse Koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

Oh, het liep niet zo goed af met de Leader of the Pack, zo te horen. In 1969, door de Shangri-La's en de motors werden ingehaald door de racewagen. Hebben we dat? Ja, goed. Wij gaan naar heerlijke muziek van Somber als vierde liedje in uur 2. 12 to 12.

Ja, een van de leuke dingen van jouw lokale omroep is dat er ook lokale muziek gedraaid wordt. Eén keer per uur minimaal een dialect, CQ Limburgstalige plaat. Roel Bakkes uit Hegersom, volgens mij nog steeds. En dit nam die op in 2014. Je ziet de zon in mijn leven.

Ah, lekker hip, hip, hip. Hippie, hippie, shake. 1964. Toen was het zeker hip, de swinging blue jeans. Ja, je wordt nooit gegooid met de advertenties voor de reisjes links en rechts. En Desireless, die zong er al over. Voyage, voyage.

Ja, de muziek die gaat maar door met Taylor Swift. Alweer een nieuwe single, I Knew It, I Knew You. En er zit ook een leuke videoclip bij. Ik zag hem toevallig bij Apple TV voorbij komen. Goed, Noah Kahan ook nog gedraaid met de Stick Season. En we hebben nog een Franstalige plaat, Gérard Lenormand. Echt een vakantieplaatje, Vive les vacances.

0: Tina Turner en David Bowie in duet.
1: Muziek en gezelligheid bij Omroep Horst aan de Maas.
0: Oh. 2 sterren voor de prijs van 1, zullen we maar zeggen. En we gaan eventjes naar deze dag, 17 juni van het jaar 1964. Jay and the Americans nemen Come a Little Bit Closer op, een compositie van Tommy Boyce en Bobby Hart. De single komt 12 september 1964 binnen in de Amerikaanse top 100 en zou daar de 3e plaats halen. Bij ons was het natuurlijk ook een dikke hit. We kennen ze van Caramia en ook deze, dus Come a Little Bit Closer. Kom een beetje dichterbij.

0: voor bedrijven met Peter Triedekens.
1: Zo, het loopt tegen 11 en tot aan nieuws en reclame. Jermiroquai. Hey, hey. Oh, what we're living in.

0: van 9 tot 12 de beste muziek tijdens je werk. Schrijvend voor bedrijven.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
4: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
3: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
4: Duur?
3: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
5: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000

0: katten worden gestolen en illegaal wordt er verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
2: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
3: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
4: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
3: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
5: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+.

0: Jules de Korte, nog een tijdje heeft hij in de pil gewoond. En een strijd toen al tegen nepnieuws. Hallo, koning Onbenul, 1971. Bruno Mars, Whisky Doll en Moi Lolita. Alweer Frans, Alizé. Zo, hij is binnen en dus zijn we er klaar voor. De plaat is verhaal, Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Je hebt pas licht nodig als het donker wordt. De zon is je pas als het begint te sneeuwen. Je komt er pas achter wat geluk is als je somber bent. En je haat reizen pas zodra je heimwee krijgt. En je weet pas echt dat je van haar houdt als je haar hebt laten gaan. Je staart in de bodem van je glas en je hoopt dat de dromen die je droomt ooit uit zullen komen. Maar ja, met dromen weet je nu eenmaal dat ze langzaam op gang komen, maar in een flits ophouden. En daar lig je dan in het donker, je staart naar het plafond. Je bed is veel te leeg, net zo leeg als het gevoel in je hart. Je ziet haar voor je wanneer je in slaap valt, maar je kunt haar niet aanraken. Je kunt haar nooit meer vasthouden, omdat je te veel van haar hield. Je ging te diep, te snel. Want liefde ontstaat langzaam, maar kan zomaar in een flits ophouden. Misschien zul je ooit begrijpen waarom alles wat je aanraakt sterft. Het is waar, je hebt pas licht nodig als het donker wordt. De zon mis je pas als het begint te sneeuwen. Je weet pas echt dat je van haar houdt als je haar hebt laten gaan. En toen liet je haar gaan.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: De eenmansband Passenger, dat is meneer Rosenberg en Let It Go in de plaat is een verhaal. Dankjewel Bart, heeft wel een beetje dorst gekregen van het voorlezen. Ik schud je even een blikje cola in, jongen. Dankjewel.

0: Bedre uit 2010, 16 jaar geleden, toen ze inderdaad ook nog in de originele samenstelling optraden. Het voelt zo bijzonder. Het is half twaalf, rond half twaalf altijd, het Limburgse nieuws.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De gemiddelde WOZ-waarde van een Limburgse woning is opgelopen tot 348.000 euro. Dat is 12% hoger dan vorig jaar. In Geleen zijn gisteravond meerdere appartementen ontruimd vanwege een brand. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En in Houtblerik is afgelopen nacht een auto bovenop een rotonde beland. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

0: Ja, de leadzanger is 82. Dat zijn niet veel bands met de leeftijd van een zanger. Mick Jagger en de Rolling Stones natuurlijk. En In The Stars.
1: The sound of the 60s, 70s, 80s, 90s en zeros.
0: En de sound van nu natuurlijk. En de sound van toen, daar besteden we ook aandacht aan. Want we gaan eventjes naar 17 juni 1995. Scream, de eerste single van het album History van Michael Jackson, komt op die dag binnen op nummertje 5 in de Amerikaanse top 100. Niet eerder was een single zo hoog in die lijst binnengekomen. Scream is een duet van Michael Jackson met zijn zus Janet. En zou op nummer 5 blijven steken van de hitparade. Maar een heel mooi resultaat voor toen, de nieuwe single van Michael.

Who's that lady with my man? Dat vroeg Patricia Pai zich af. En ze heeft natuurlijk heel wat huwelijken achter de rug. Hè? Onder andere met Adam Curry is ooit getrouwd geweest. Patricia, en ze zong ook nog eens ooit Je bent niet hit. Die hebben we laatst nog laten horen aan je. Dit is Chef Special uit Haarlem.

Yeah.

0: Wat gebeurde er op deze dag in het verleden?
1: Weet je nog die tijd van toen?
2: Nou, Rod Stewart die breekt alle records als hij op 17 juni 1995 voor maar liefst 90.000 fans optreedt in het Londense Wembley Stadion. Dat is dus een hele tijd al nadat hij deze op heeft genomen ooit in 1978.

Ja, tijd vliegt als het gezellig is. Goodbye. We gaan ermee stoppen. Althans, dit programma. Goodbye. En dus eventjes een goodbye tuentje. Zo dadelijk, Lunch Live tussen 12 en 1 op deze zender. En Schijven voor Bedrijven meldt zich weer morgen vanaf een uurtje of 9 in de ochtend met de gebruikelijke ingrediënten en de lekkere plaatjes. Jouw arbeidsvitamine, een alternatief in elk geval. Tot morgen!

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Munkhof, personenauto en busvervoer Horst en Oldschool Toys Horst.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen het Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer, vrij veel bewolking. Vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas.

Een jeugdlintje voor Tijm na eerste truin. En bouwensleerlingen ontwerpen foodtrucks voor lunchroom Spruit. En zomergedichten kleuren de ramen in Kessel en Kessel-Eik. Dit is Lunch Live van woensdag 17 juni.

Blondé en Why Do You Care. Een hele goede middag. Het is 6:06. Leuk dat je weer luistert naar Lunch Live. De lunchshow van Omroep PNM. Samen met Omroep Horst aan de Maas. Ik heb voor jou muziek klaarstaan. Van onder andere Linda Zijlmans. Van Niall Horan. Van Neil Sedaka. Maar ook van Elton John. Samen met Kiki Dee.

Maar we gaan eerst naar het nieuws in het kort. De gemeente Pelemaas wil ruim 1,1 miljoen euro extra investeren in de verdere ontwikkeling van het Pierspark in Panningen. Met dat geld kunnen de huidige werkzaamheden worden afgerond en kan ook een volgend deel van het park meteen worden aangelegd. En het kabinet werkt aan een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen dat grote gevolgen kan hebben voor de boerenbedrijven rond natuurgebied De Peel. Volgens bronnen rond het kabinet komen er zones van 1 kilometer rond kwetsbare Natura 2000 gebieden waar de uitstoot van stikstof fors moet worden verminderd. En in Horst aan de Maas steeg de WOZ-waarde van woningen met 11,4% tegenover 2025. De gemiddelde waarde zit dit jaar op 410.000 euro en ligt daarmee ook ruim boven het Limburgse gemiddelde. En de temperaturen die schieten ook boven het gemiddelde. Vandaag al zomers warm en komende dagen tropische hitte en drukkend warm. Vandaag al temperaturen van 26 graden. Het kwik schiet makkelijk boven de 30 graden de komende dagen. Hoe hoog het kwik gaat op jouw thermometer, vertel ik je allemaal na het nieuws van 12:30. En je weet het, meer nieuws op de site omroep1m.nl, omroephorstaanemaas.nl, maar ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

0: 15 minuutjes over 12 op deze woensdag 17 juni. Saint-Mieux, Dark Before the Dark. Op de zenders Omroep 1M en Omroep Horst aan de Maas. En over Omroep Horst aan de Maas gesproken. De uit Hegelsom afkomstige Tijm Oudenhoven heeft gisteren een jeugdlintje ontvangen uit handen van burgemeester Ryan Palme. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn moedige en doortastende optreden naar een ernstig ongeval met een trein, waarbij hij de eerste hulp verleende.
1: Tijm, even de eerste reactie op dat lintje zelf. Hoe voelt dat nu?
2: Ja, een eer is dat om te krijgen. Ja, dat verwacht je niet als je wordt uitgenodigd. Dus heel dankbaar ben ik ervoor.
1: Ja, je zei ook een beetje onwennig, zei je net al, hè?
2: Ja, het is onwennig. Want ja, ik wist sowieso niet dat een jeugdlintje een ding was hier in de gemeente. Dus om dan ook in één keer zo in zo'n setting te zitten, dat is best onwennig, ja.
1: Neem ons even mee naar die zaterdagavond. Het gebeurde op een zaterdagavond eind maart. Wat gebeurde er? Wat kreeg jij mee?
2: Ik was in mijn slaapkamer en ik hoorde een trein heel hard toeteren. Dus was ik benieuwd, ik heb uit het raam gekeken. En toen zag ik dat er een man was geraakt door de trein. Hij niet geaarzeld en hij gelijk geroep van bel 112 naar mijn vriendin en naar mijn ouders. Toen ben ik naar buiten gerend en toen ik er aankwam, toen ben ik eigenlijk gaan doen wat ik wist dat ik moest doen, wat ik geleerd heb op de opleiding. En zodoende

0: En gestabiliseerd en overgebracht naar de ambulance eigenlijk.
1: Je vader hielp ook toch? Je was als eerste daar, maar je vader hielp ook toch?
0: Ja, mijn vader was ook... Ik was daar wel als eerste inderdaad met nog een paar omstanders. Die waren ook, maar die wisten niet zo goed wat ze moesten doen. Maar mijn vader kwam heel snel aan en die heeft zelf ook... Die is zelf de nek gaan stabiliseren. Dus heb ik hem ook niet te hoeven vertellen. Hij heeft ook BHV getraind. Dus dat wist hij ook al. Maar hij heeft wel kunnen helpen, gelukkig ook.
1: Jij deed de kennis op school. Een vooropleiding voor defensie, begreep ik. Hè? Neem ons heel even mee, Colin, je opleiding. Je leert dan dus om iemand dan dus eerste hulp te verlenen. Hè?
0: Ja, ZTK noemen we dat. Zelfhulp, kameradenhulp, dus bij defensie. En daar leer je eigenlijk de basisvaardigheden van iemand zijn leven redden en te stabiliseren. Zodat je hem kan overbrengen aan ambulancepersoneel of geneeskundige diensten. Als je dat eenmaal heel vaak doet, dan gaat dat blijkbaar vanzelf uiteindelijk.
1: Jouw docenten, die ik zie ze links staan, die kijken best wel vol trots. Die zeiden, nou, Tijn kwam op een gegeven moment naar me toe en die zei van... Hey, ik heb iets meegemaakt, daar wil ik even over praten. Hoe bijzonder is het dan dat zij dan vervolgens zeggen, hey, hij verdient dat jeugdlintje?
0: Ja, daar ben ik heel dankbaar voor, want ik wist niet dat het uit zou komen. En dus ik vind het echt goed en ik ben heel blij dat ze daar wat mee gedaan hebben. Dat laat wel zien dat ze trots zijn en dat je iets goeds gedaan hebt. Dus dan kun je er eigenlijk alleen maar positief op terugkijken.
1: En je opleiding is ook al bijna klaar. Je krijgt nu al jeugdlintje. Volgens mij het diploma ook bijna, toch?
0: Ja, 8 juli krijg ik mijn diploma. Ja, dan ben ik klaar.
2: Nou, chapeau, Tijm. En je weet het filmpje staat al online te zien via het YouTube-kanaal van Omroep Horst aan de Maas, maar ook via de website van hen.

0: tja, tja, zoals je het gewend bent in Lunch Live. Heel even terug in de tijd. Middels Niels Sedaka en O'Carroll. Tweedejaarsleerlingen van het Bouwens hebben hun eigen foodtruckconcept ontwikkeld voor lunchroom De Spruit in Panningen. Tijdens de weekmarkt presenteerden zij hun ontwerpen en bijpassende gerechten aan het publiek. Marktbezoekers mochten vervolgens stemmen op hun favoriete concept. Onze verslaggever Juri Buijs ging ook even proeven.
1: Als je de resultaten hier achter mij kunt zien, ja, is gewoon fantastisch. En daar ben ik enorm trots op over de foodtrucks die ze gemaakt hebben, de gerechten die ze gemaakt hebben. Voor de leerlingen die wel, ja, voor de eerste keer misschien echt in de keuken gaan staan en de details die je eigenlijk terugziet, ja, dat is echt heel erg mooi om te zien.
2: Het ontwerp, dat hebben we gewoon vooral in de stijl van Spruit gedaan en onze eigen dingen ook toegevoegd. Want we hebben ook een moodboard moeten maken en daar hebben we het ook op gebaseerd.
3: We hebben een eten wat vaak in een foodtruck wordt geserveerd, hebben we gepakt. En dat is vaak dus dit moment, lumpia's.
4: Lumpia's, dat zijn het geworden. Hebben bezoekers het dan geproefd?
3: Ja, de bezoekers vinden dat heel lekker. Zijn ook lekkerder dan de lumpia's die daar zijn, zeiden ze.
4: Echt waar, gewoon de marktlumpia's zijn minder lekker dan die van jullie?
3: Dat zeiden ze wel, ja.
4: Mooi compliment, hoor.
3: Ik vind het wel een groot compliment, ja.
5: Het draait dus niet alleen om het ontwerp van de foodtruck. Het eten is minstens net zo belangrijk.
2: Het eten moest gezond zijn en in de stijl van Spruit hier. En het moet natuurlijk ook wel lekker zijn.
1: Daar is echt bewust voor gekozen. Ook om de leerlingen echt in aanraking te krijgen met koken, met voeding. En omdat ze dat zelf ook gewoon heel erg leuk vinden, willen we daar graag bij aansluiten als docenten natuurlijk.
4: Wat is nou echt typisch foodtruck eten?
2: Foodtruck eten is eten dat je gewoon in je hand kan eten. Of gewoon in bakjes krijgt. Zoals broodjes of zo, zoals wij hier ook gemaakt hebben.
5: De eigenaren van Spruit bestudeerden de maquettes aandachtig. Mogelijk wordt één van de ruim 20 concepten wel werkelijkheid.
6: Ja, ik vind het gewoon heel erg leuk om te zien hoe, met wat voor ideeën dat ze gekomen. Wat voor soort foodtrucks dat ze gemaakt hebben. Ze hebben echt heel veel verschillende soorten en verschillende ideeën gebruikt. En dat vind ik wel heel bijzonder, dat ze allemaal een unieke foodtruck gemaakt hebben.
4: Wat is Spruit geïnteresseerd in een foodtruck?
7: Nou ja, wie weet. Het zijn allemaal dromen voor de toekomst. Maar we vinden het wel heel erg leuk om vooruit te kijken naar wat zet er in het potentieel van Spruit. En wie weet dat daar een foodtruck bij hoort.
1: Het zou fantastisch zijn als dat natuurlijk een ontwerp van onze leerlingen zou kunnen zijn.
4: Wat vindt

0: spruit ervan?
1: Een spruit? Ja, ze vonden dat ook heel creatief, ja. En ook heel lekker, zeiden ze ook, ja.
2: Ik vind vooral past het bij het concept spruit. Qua kleuren, qua design, maar ook de gerechtjes die ze bedenken. Ja, is dat hetgeen wat spruit voor ogen heeft. En we hebben al een aantal kunnen zien zojuist. En er zitten inderdaad al echt wel leuke foodtrucks bij. Die ook echt goed hebben nagedacht over het concept spruit en wat daarbij past.
3: Jongens, wat een terging. Het eten zien en bijna proeven. En dit allemaal rond 12:30 tijdens Lunch Live. We gaan zo naar het nieuws. Weer een situatie op de weg, maar eerst naar Kensington.

en zingt een 1 minuut over 12:30 op deze woensdag 17 juni. We gaan naar het nieuws. De gemeente Pelamaas wil ruim 20 miljoen euro investeren in een nieuwe sporthal in Sportpark in Maasbree. De meeste politieke partijen zijn positief over het plan, maar hebben nog vragen over de verkeersveiligheid, beheer en de hoge kosten. De nieuwe sporthal komt op het terrein van MBC 19 en vervangt de verouderde sporthal Den Adelaar. Het sportpark krijgt ook voorzieningen zoals padelbanen, beachsportvelden en een kruifkoer en een nieuw kunstgrasveld. En volgens het college is er veel steun voor het plan vanuit de betrokken verenigingen en politieke partijen. Wel willen meerdere

acties meer duidelijkheid over een veilige fiets- en wandelroute naar het sportpark. Ook de investering van ruim 20 miljoen euro roept vragen op. Al benadrukt de wethouder dat het ontwerp bewust sober is gehouden. En na de opening van de nieuwe sporthal in 2028 wordt een adelaar gesloopt en onderzoekt de gemeente een nieuwe bestemming voor die locatie. Het kabinet werkt aan een nieuwe stikstofmaatregel die grote gevolgen kunnen hebben voor de boeren rond natuurgebied De Peel. Rond kwetsbare Natura 2000 gebieden komen waarschijnlijk zones waar de stikstofuitstoot sterk moet dalen. Boeren binnen deze zones moeten mogelijk stoppen, verhuizen of investeren in nieuwe technieken. De maatregelen moeten helpen om het stikstofprobleem aan te pakken en bouwprojecten sneller mogelijk te maken. Daarnaast wil het kabinet uitstootplafonds invoeren voor de landbouwsector. Die beginnen met de melkveehouderij. Ook komen er strengere regels voor het aantal dieren per hectare grond. Mogelijk worden dierenrechten uitgebreid naar geiten- en eendenhouders. De politieke steun voor de plannen is nog onzeker en het is nog niet zeker of ze voldoende zijn om het stikstofslot op te lossen. In Horst aan de Maas steeg de WOZ-waarde van woningen met 11,4% tegenover 2025. De gemiddelde waarde zit dit jaar op 410.000 euro en ligt daarmee ook ruim boven het Limburgse gemiddelde. De WOZ-waarde wordt door gemeenten gebruikt voor onder meer de onroerende zaakbelasting, waterschapbelasting en bepaalde onderdelen van de inkomstenbelasting. Een hogere WOZ-waarde kan daardoor leiden tot hogere gemeentelijke heffingen. En gekeken naar buurgemeenten stegen Beel en Maas 13,4% en Venlo met 11,9% harder. Venray stegen met 9,9% het minst hard van alle Limburgse gemeenten. We gaan naar het weer, want daar stijgt het kwik met de dag. Vandaag 26 graden. Morgen wordt het zonnig met enkele stapelwolken en bij een zwakke zuidwestelijke wind wordt het in de loop van de donderdagmiddag en begin van de avond tropisch warm met 30 à 31 graden. Het wordt drukkend warm. Vrijdag doet de kwik dan nog een schepje bovenop met 33 tot 35 graden en nog een hogere luchtvochtigheid. Het wordt gewoon broeierig heet. Ook zaterdag wordt het met 32 graden broeierig heet en de loop van de dag krijgen we te maken met enkele lokale fikse onweersbuien. Ook zondag en maandag en dinsdag wordt het 32 tot 35 graden. In de weekend, de langste dag, dus 21 juni, is er in Limburg sprake van een hittegolf. Situatie op de weg. Even een refresh doen, we hebben het meest actuele. Op de A67, het hoogte van Grashoek, een auto met problemen bij 55,8. A73, het hoogte van Oerlo, bij paaltje 61,1. Liggen voorwerpen op de weg, dus hou daar al iets eerder rekening mee. Dan op de N270, de hoogte van Wansum, een auto met problemen in de berm bij 47,9. We gaan naar Kessel op de N273, een auto met de motorkap omhoog, gezien bij paaltje 59,6. En last but not least, N275, ter hoogte van Meijel, een auto met de knipperlichten aan, zal ook niet zonder reden zijn, bij 17,4. Dat was het, situatie op de weg, het weer en het nieuws. En je weet het, meer nieuws op de site van Omroep Horst aan de Maas.nl, omroeppnm.nl, maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app die ook nog eens een keertje gratis is.

Ja, Kingdom of Fear, de allernieuwste van Cameron with a Camp. In Kessel en Kesseleik zijn deze week de eerste gedichten op ramen verschenen als onderdeel van het project Zomergedichten. Op ruim 30 locaties kunnen inwoners en bezoekers de komende tijd genieten van poëzie op ramen van woningen, horecazaken en bedrijven. We gaan er zo naar luisteren, maar eerst Linda Zijlmans samen met Beertra en Joep van Wegberg. En zij zeggen, lupsen verder.

0: Lupsen verder. Dat dachten we gisteren ook toen we in Kessel en Kessel-Eik waren. Want op ruim 30 locaties kunnen inwoners en bezoekers dus de komende tijd genieten van poëzie op ramen van woningen, horecazaken en bedrijven.
1: We zijn deze week gestart met het schrijven op ramen in Kessel en Kessel-Eik. Als onderdeel van het project Zomergedichten.
2: Iedereen kon een gedicht insturen en een raam beschikbaar stellen.
1: Openbare plekken bij mensen thuis of restaurants die hun ramen tot beschikking hebben gesteld. Bedrijven, eigenlijk op allerlei verschillende plekken in heel Kessel en Kessel-Eik.
2: Ook Truus Beune stuurde een gedicht in en ze kreeg de eer om een gedicht van Marijke Gijzen op het raam van de plaatselijke keukenzaak te handletteren.

Ja, ik vind het wel leuk om te doen. Ik vond het een hele uitdaging. Ik dacht, ik wil er een keer die ervaring doen, dus ik ga hier aan meedoen. Je kan het natuurlijk op een heleboel manieren doen, maar ik had bedacht dat ik het nou op ware grootte doe en dat

0: qua afstand op die goede hoogtes blijft. En die letters ook op de goede afstanden blijft houden. Tenminste, dat probeer ik.
1: Het initiatief van de zomergedichten komt vanuit de bibliotheek. In het hele land worden er deze zomergedichten op ramen geschreven.
2: Wij proberen op deze manier een stukje van de verhalen uit de bieb naar de mensen te brengen. We bieden mensen een stukje ontwikkeling als het gaat om taal, het schrijven van gedichten. We fleuren de wijk een beetje op.
0: Dat vind ik zo leuk dat Kessel dat op zich heeft genomen om op die manier weer even in de picture te staan. En dat vind ik echt leuk. Ja, een leuke manier. Ook om weer letters en schrijven te promoten.
3: En ik vind het een heel leuk idee. En gisteren zien het dan fietsroutes die ze dan hebben. Was ze langs
2: kijken. Ja, kunnen met de fiets doen. Ja, ja. Maar er is een van route die ze kunnen doen. Dat is ook met de auto naar wat ze wil.
3: Ja. Nou, ik vind het echt een heel leuk idee.
2: Dit gedicht is geschreven door een mevrouw uit Kessel. En die heeft een gedicht geschreven over dat ze aan het fietsen was in Kessel. En aan het begin gaat het over... Ja, aan het fietsen. En aan de andere kant, dat staat aan de andere kant van de brief, komt ook op deze raam, komt een soort clue over wat ze tijdens het fietsen dan meemaakt. Dus voor degenen die heel benieuwd zijn naar die clue, kom eventjes langs deze raam om te kijken.
1: Maandag wordt de gedichtenroute geopend en kan iedereen de ruim 30 ramen in Kessel en Kesselijk gaan bekijken.
4: Nou, ik zou naar Kessel gaan, maar wil je vast een preview hebben? Dan kun je naar het YouTube-kanaal van Omroep PNM gaan of naar onze website.

Ja, de zomerse klanken van Rolf Sanchez met Call Me To. De zonbeschermingscampagne van Vicurie werpt duidelijk haar vruchten af. Uit onderzoek onder de Noord-Limburgse kindervakantiewerken blijkt dat kinderen zich vaker insmeren en bewuster omgaan met zonbescherming. En daarmee draagt de campagne bij aan het voorkomen van huidschade en uiteraard huidkanker op latere leeftijd. Het hele verhaal terug te vinden op de site van Omroep PNM. En ik zie dat het bijna 1 uur is. Nog een paar minuutjes en die vullen we dan met Taylor Swift en Open Light. Ik dank je voor het luisteren en je weet het, elke werkdag Lunch Live, zo ook morgen weer. Geniet van de dag.

0: Lunch Live. Samen met Omroep Horst aan de Maas en Omroep PNM. Morgen weer om 12 uur.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van de Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders, ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Het weer vrij veel bewolking, met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer, het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Service monteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
4: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.
0: Adverteren hoeft niet duur te zijn. Lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De gemiddelde WOZ-waarde van Limburgse woningen is opgelopen tot €348.000. Dat is 12% meer dan vorig jaar. In Mook en Middelaar staan de huizen met de hoogste waarde, gemiddeld €514.000. Kerkrade en Heerlen zit op €240.000. Dat zijn niet alleen de laagste WOZ-waardes van Limburg, maar van heel Nederland. De burgemeester van Horst aan de Maas heeft een 18-jarige inwoner een jeugdlintje gegeven. Tijm Oudehoven uit Hekelsom verleende eind maart eerste hulp bij een treinongeluk.
1: Ik was in mijn slaapkamer en ik hoorde een trein heel hard toeteren. Dus was ik benieuwd, ik heb uit het raam gekeken. En toen zag ik dat er een man was geraakt door de trein. Hij had niet geaarzeld en hij gelijk geroep van bel 112 naar mijn vriendin en naar mijn ouders. Toen ben ik naar buiten gerend en toen ik daar aankwam, toen ben ik eigenlijk gaan doen wat ik wist dat ik moest doen, wat ik geleerd heb op de opleiding.
0: Tijm is bezig met een vooropleiding voor defensie. Hij wist het slachtoffer te stabiliseren. In Houtblerik is afgelopen nacht een auto bovenop een rotonde beland. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een correspondent botste de auto eerst op een muurtje. Het gebeurde rond 00:30 op een rotonde op de Napoleonsbaan, de N273. En sport, wielrennen. Wout Poels is mogelijk bezig met zijn laatste seizoen als prof. De inmiddels 38-jarige veteraan uit Blitterswijk heeft net de Ronde van Italië gereden. Wout Poels over zijn toekomst.
2: Nog niet helemaal zeker. Dus de deur staat nog op een kiertje. Maar dan moeten we ook nog even aankomende weken gaan bekijken. Ja, wat ik zelf wil.
3: En kan je er al een tipje van de sluier oplichten wat je zelf wil?
2: Nou ja, ik vind fietsen nog heel leuk. En ik heb nu heel veel plezier in trainen. Als je dan de Giro op zo'n niveau rondrijdt, dan denk je van, kan nog wel een jaartje door. Maar ja, soms heb je ook mindere dagen dat je denkt, nou ja, dat is ook wel mooi geweest.
0: De ploeg van Poels doet dit seizoen niet mee aan de Tour de France en de Ronde van Spanje. Het weer, in de loop van de dag steeds zonniger, droog, matige wind en de temperatuur loopt op tot 26 graden.
4: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
5: Vanmorgen overheerste de bewolking, er waren ook enkele opklaringen. Het is op de meeste plaatsen zo goed als droog gebleven en om 12 uur schommelde de temperatuur zo rond de 22 graden. Vanmiddag is het aanvankelijk nog bewolkt, maar geleidelijk aan komen er flinke opklaringen, de zon komt erbij en dan stijgt de temperatuur uiteindelijk naar een maximum van zo'n

0: 26 graden. Er staat bij dit alles een zwakke af en toe matige wind uit een west-zuidwestelijke richting en het gaat enigszins benauwd aanvoelen.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boerenorganisatie LTO zegt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn. Gisteren werd bekend dat het kabinet onder andere zones wil rond natuurgebieden waarin minder stikstof mag worden uitgestoten. Volgens LTO-voorzitter Koopmans is er nog niets besloten. In Frankrijk zijn de G7-leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg. Een man uit Ede staat vandaag terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven tijdens de genocide in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Hij heeft mogelijk een grote rol gespeeld bij de moord op duizenden Tutsi's. Het weer bewolkt, in het noorden regen, in het zuiden wat vaker zon en het wordt 20 tot 25 graden.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
1: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasworst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Meetrik. Vakgarage Maasworst, het beste voor jouw auto.

De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een nepagent is gisteren aangehouden in Herten dankzij twee alerte inwoners van het dorp. De gemiddelde WOZ-waarde van een Limburgse woning is opgelopen tot 348.000 euro. Dat is 12% meer dan vorig jaar. En een scooterrijder is vanmorgen gewond geraakt bij een aanrijding in Roermond.

0: Hello.
1: Konnichiwa.
2: Hola, buenos dias.
3: Hello.
4: Yo, baby.
5: We gaan de zomer tegemoet bij Omroep Horst aan de Maas.
6: Heerlijk genieten.
7: Mmm, lekker.

0: middagvitamine. Muziek die werkt. Elke werkdag non-stop.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73.

0: afslag 10 richting 10 Rij. Gedurende het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
3: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op... om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden... en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen... of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een 500 miljoen euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet 3 voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Show.
6: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
7: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
8: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groente en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
7: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Een nepagent uit Kerkrade hoort vandaag bij de rechtbank in Maastricht een gevangenisstraf, taakstraf en geldboete tegen zich eisen. Tussen maart en december vorig jaar sloeg de man toe in onder meer Beekdalen, Kerkrade, Meersen en Susteren. De man werkte in opdracht van een grotere bende, vertelt verslaggever Frank Monen.
1: Nou, hoe gingen die criminelen te werk? Eerst werd er gebeld naar oudere mensen met de mededeling van uw pinpas is geskimd en een koerier komt die pinpas ophalen met pincode. Geef ook waardevolle spullen mee, eventueel cashgeld, omdat criminelen uw adres weten. Nou, op deze manier ging deze verdachte dus heel veel adressen langs in Zuid-Limburg. Die mensen gaven ook cashgeld mee, de pinpas met pincode, en op die manier zijn oudere mensen opgelicht.
0: Omdat de verdachte pas 21 jaar oud is, eist het OM 16 maanden gevangenisstraf, waarvan 14 voorwaardelijk. Ook eist justitie een werkstraf van 150 uur en een boete van 1500 euro. Dat is het geld dat de verdachte overhield aan zijn praktijken. De uitspraak is over 2 weken. Om de natuur in het Limburgs gedeelte van De Peel te herstellen, komt er 150 miljoen euro beschikbaar. Het geld is onderdeel van de aanpak van de stikstofproblematiek. Met het geld wordt onder meer de verdroging tegengegaan en de uitstoot van stikstof teruggebracht. Gedeputeerde Michael Teuns legt uit waarom dat belangrijk is.
2: En waar we hier vandaag met deze overeenkomst met de minister, wordt er voor het eerst weer perspectief geboden. Doordat er middelen komen vanuit het Rijk, doordat er maatregelen in zitten die wij als provincie gaan uitvoeren. En daarmee voldoen we aan wat de Raad van State eigenlijk al jarenlang van de politiek vraagt. Namelijk additionaliteit, zoals dat dan heet. We hebben een geborgd pakket van maatregelen en daardoor kunnen we ook weer vergunningen uiteindelijk gaan verlenen.
0: Voor het Brabantse deel van het natuurgebied wordt eenzelfde bedrag uitgetrokken. Een scooterrijder is vanmorgen gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Roermond. Dat gebeurde even na 11 uur op de Oranjelaan. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, een ritje van hooguit een paar honderd meter. Het verkeer op de Oranjelaan heeft enige tijd last gehad van het ongeluk. En voetbal,

Lennart Daniels speelt de komend seizoen voor MVV Maastricht. De 28-jarige Belgische aanvaller tekent een contract voor 2 jaar. Daniels speelde eerder voor Rode JC. In 2023 maakte hij de winnende treffer voor de Kerkradenaren in de derby tegen MVV. Het weer. In de loop van de dag wordt het steeds zonniger. Het blijft droog. De temperatuur loopt op tot 26 graden. Morgen nog warmer met waarschuwingen voor onweer.

0: op omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verder op en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
6: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
7: Kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
8: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstaandemaas.nl.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Een nepagent uit Kerkrade hoorde vandaag bij de rechtbank in Maastricht een gevangenisstraf, taakstraf en geldboete tegen zich eisen. Tussen maart en december vorig jaar sloeg de man toe in onder meer Beekdalen, Kerkrade, Meersen en Susteren. De man werkte in opdracht van een grotere bende, vertelt verslaggever Frank Monen.
1: Nou, hoe gingen die criminelen te werk? Eerst werd er gebeld naar oudere mensen met de mededeling van uw pinpas is geskimd en een koerier komt die pinpas ophalen met pincode. Geef ook waardevolle spullen mee, eventueel cashgeld, omdat criminelen uw adres weten. Nou, op deze manier ging deze verdachte dus heel veel adressen langs in Zuid-Limburg. Die mensen gaven ook cashgeld mee, de pinpas met pincode, en op die manier zijn oudere mensen opgelicht.
0: Omdat de verdachte pas 21 jaar oud is, eist het OM 16 maanden gevangenisstraf, waarvan 14 voorwaardelijk. Ook eist justitie een werkstraf van 150 uur en een boete van 1500 euro. Dat is het geld dat de verdachte overhield aan zijn praktijken. De uitspraak is over 2 weken. Om de natuur in het Limburgs gedeelte van De Peel te herstellen, komt er 150 miljoen euro beschikbaar. Het geld is onderdeel van de aanpak van de stikstofproblematiek. Met het geld wordt onder meer de verdroging tegengegaan en de uitstoot van stikstof teruggebracht. Gedeputeerde Michael Teun legt uit waarom dat belangrijk is.
2: En waar we hier vandaag met deze overeenkomst met de minister, wordt er voor het eerst weer perspectief geboden. Doordat er middelen komen vanuit het Rijk, doordat daar maatregelen in zitten die wij als provincie gaan uitvoeren. En daarmee voldoen we aan wat de Raad van State eigenlijk al jarenlang van de politiek vraagt. Namelijk additionaliteit, zoals dat dan heet. We hebben een geborgd pakket van maatregelen en daardoor kunnen we ook weer vergunningen uiteindelijk gaan verlenen.
0: Voor het Brabantse deel van het natuurgebied wordt eenzelfde bedrag uitgetrokken. Een scooterrijder is vanmorgen gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Roermond. Dat gebeurde even na 11 uur op de Oranjelaan. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, een ritje van hooguit een paar honderd meter. Het verkeer op de Oranjelaan heeft enige tijd last gehad van het ongeluk. En voetbal. Lennart Daneels speelt de komend seizoen voor MVV Maastricht. De 28-jarige Belgische aanvaller tekent een contract voor 2 jaar. Daneels speelde eerder voor Rode JC. In 2023 maakte hij de winnende treffer voor de Kerkradenaren in de derby tegen MVV. Het weer. In de loop van de dag wordt het steeds zonniger. Het blijft droog. De temperatuur loopt op tot 26 graden. Morgen nog warmer met waarschuwingen voor onweer.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof heeft de kapitein zich niet onvoorzichtig gedragen. De snelboot botste in 2022 met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen dan het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met bijna 500 miljoen voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo.

0: Togo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon bij een graad of 23.
1: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube.

0: De grootste hits. En nog veel meer. Jouw dagelijkse portie middagvitamine.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Intercellite Horst, alles voor in en om het huis.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voer de kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen...

0: Een jongen van 12 is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 maal een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee mannen uit Heerlen moeten 5 jaar de cel in voor een zware mishandeling in april 2024. Daarbij werd het slachtoffer met een boksbeugel en een knuppel geslagen en met een mes bewerkt. Voor het herstel van de natuur in het Limburgse deel van de Peel komt 150 miljoen euro beschikbaar. Met dat geld moet de verdroging worden tegengegaan en de stikstofuitstoot teruggebracht. En vanwege de verwachte tropische temperaturen is voor morgen en overmorgen het Nationaal Hitteplan afgekondigd. Ook is er kans op zwaar onweer.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag was het aanvankelijk bewolkt, maar halverwege de middag brak de zon door en liep de temperatuur uiteindelijk op naar zo'n 26 graden als maximum. Het voelde enigszins drukkend warm aan. Komende avond en nacht zijn er opklaringen afgewisseld door een paar wolkenvelden. Het koelt af naar zo'n 15 graden als minimumtemperatuur. Dan donderdag overdag zijn er zonnige perioden, ook enkele stapelwolken. Het blijft droog en het wordt met 31 graden tropisch warm.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Het onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. De schipper van de snelboot, die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling, is in hoger beroep vrijgesproken. In 2022 botste zijn snelboot in het donker op de Waddenzee op een watertaxi. Duizenden deelnemers aan de WK-pool van Scorito dreigen alsnog te moeten betalen voor hun deelname. Volgens Scorito doen ze mee via hun bedrijf en dan moeten ze een zakelijke pool afsluiten. Het weer, vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden.
1: Omroep Horst aan de Maas. Hier schijnt de zon, ook in je radio.

0: mee, kijk mee en luister via omroephorstaandemaas.nl. Omroephorstaandemaas.nl en onze socials.
1: Zeg Milou, ben je er al geweest?
2: Waar?
1: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jessilgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en van de inspectie.

Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Elens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo de Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 31-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een 3e jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

0: BNN en Omroep Horst aan de Maas.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
4: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op meer betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
3: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden

0: illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram van de Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Live vanuit het gasthuis zijn hier je muzikale vrienden Mini en Roel. Welkom bij Podium.

0: Yes, yes, yes, we're back in the ether. Een hele goeienavond, beste luisteraars. Leuk dat je luistert. We hebben een editie. Vorige week waren we er al omstandigheden, waren we er helaas niet. Maar dat gaan we vandaag dubbel en dik groot maken. Met een heerlijk urke podium hier. Net voor die dag dat het weer onnoemelijkheid gaat weer. Gaan we eens even zo de radio opwarmen, dit oor. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik nooit alleen. Eerst dan natuurlijk weer bij onze mini Erik van de Munnekhof. Erik alias mini. Erik, goeienavond.
1: Een opbouwend applaus. Dat is altijd goed. Dat is beter dan een afgrond applaus. Dan weet je dat je het niet gehoord hebt.
0: Kost de schuifgroen in wingen.
1: ja, we zijn er weer. Inderdaad, een weekje afwezig geweest helaas door omstandigheden. Maar gelukkig kunnen we allebei zeggen dat het uiteindelijk wel allemaal goed gekomen is. En dat we hier weer fris en fruitig in de studio zitten. En editie 328 van ons geweldig programma Podium mogen maken.
0: Ja, uiteindelijk ga ik zag, hè. Inderdaad, 328 alweer, mini. Ja, heerlijk. Ja, beste luisteraars, gehuurde de editors net. Want van ons gewend ziet, hebben die natuurlijk in ons hart gesloten. Britse indie rockband onder leiding van Tom Smit. De mannen zien hij vanaf 2002 zien ze eigenlijk al begonnen. Toen heette de band nog Pilot, maar later nog werd het Editors. En ze stonden komend weekend in het zuiden van Limburg in Landgraaf bij Pinkpop. En voor Pinkpop gesproken gaan we dit oor nog wel een beetje een leuk kijkje doen in het programmaboekje.
2: Zeker.
0: En, de grote hoofdacts, The Cure, Foo Fighters en 21 Pilots, die kennen de meeste mensen wel. Dus wij hebben een beetje er samen over gehad. Wat is nou leuk om ook nog even storm gaan bekijken? En als je bijvoorbeeld net zoals weten we dit weekend ook niet naar Pinkpop gaat, is het wel leuk om vanuit de bank te kijken en dan kunnen een paar bands wel opzoeken. Want ze laten heel veel live zien.
1: Ja, en dat is juist ook wel leuk, vind ik, aan die live uitzending van Pinkpop. Want toch kregen ze meestal net de rechten om de grote artiesten al te lang uit te zenden. Dus dan kosten ze de iets kleinere artiesten gaan ze wel lang uitzenden. Ja, en daar zitten af en toe echt pareltjes tussen.
0: Ja, heerlijk. En je grote borrelplank op een slup. Geen een Dixie-ree. Heerlijk, mini. Ja, dat zit allemaal voordeel als je dan toeskiet.
1: Zeker.
0: Het voordeel is dat je als je naar een podium luistert, dat je allemaal dadelijk die parels in het programmaboekje van ons krijgt. Wat we ook gaan doen is een beetje kijken. Ja, we zitten midden in het WK, mini. Tot nou toe, wat vond je ervan? We hebben net heel even boete de show over gehad. We moeten dan allebei een beetje dik komen.
1: Ja, dat is denk ik genoeg gezag.
0: Ja, oké, goed. Ik heb helaas al een hoop wedstrijd even gekeken. Maar ja, dit is misschien toch het verkeerde land waar het gehaald wordt. Maar ja, helaas. Nederland elftal was ook niet in de hoes te schrijven. Het eerste wedstrijd. Maar komend weekend, mini, ik voel dat het goed gaat komen.
1: Zeker.
0: We hebben in ieder geval de tegenstander bekeken. Tenminste, de muziek uit Zweden. En dan gaan we dadelijk ook lekker mee beginnen met een band uit Zweden. Verder, mini, hebben we nog een...
1: Ja, we hebben een zeer bekende rock and roll, wil ik zeggen. De act, zeer bekend. Het nummer wat minder bekend. En we hebben weer een reggae plaat. Een iets wat hip-hop reggae plaat. Dus ik denk dat er verder boete en vuurbeschouwing op Pinkpop. Nog andere leuke muziek. Maar verder geen echte thematjes meer. Dus we gaan lekker van een urke lekkere muziek genieten.
0: Daar gaan we aftrappen. Letterlijk leuk met WK. De Night Flight Orchestra, dat is de Zweedse rockband uit Helsingborg. Opgericht in 2007. En Bjorn Street, die was van Soilwork. Dat was een lekkere heavy band. Maar jij zoiets van, ja, ik wil een beetje ethisch muziek gaan maken. En dat heeft hij ook gedaan. Hij is een band gevormd, de Night Flight Orchestra. Stewardess en alles op het podium. Want dat is eigenlijk een beetje een beleving dat je onderweg ziet of door de lucht zweeft met hun band. Ja, erg leuke muziek maken ze. Dus echt lekker dat typisch jaren 80 tafereeltje wat ze doen. En het werkt heel goed, want ze stonden op heel veel grote podia. En ze werden steeds bekender. Misschien zijn ze ondertussen wel bekender met de Night Flight Orchestra.

0: met zijn vriendin band zien Soilwork, Bjorn Street. Maar daar gaan we lekker mee aftrappen. We hebben heel veel kunnen kiezen. ABBA hebben we kunnen doen. We hebben, noem eens wat, de Hives. We gaan ook in Zweden.
1: Zeker.
0: Hebben kunnen doen. Maar we hebben gekozen voor de Night Flight Orchestra. Een heel leuk Amber Galactic, zo heet het album. 2017, heel leuk album. Als je zo meteen dat nummer leuk vindt, dan moet je dat album maar eens gaan checken. Maar daar gaan we niets van mee aftrappen. Mini, als je klaar zit, dan gaan we de show starten.
1: Yes, dat zie ik.
0: Ja, de beste luisteraars namens ons nog heel erg veel welkom. Editie 238, of 328. Ja. Wat is het nou?
1: 328.
0: Ja, daar ga ik even moeten oefenen. 328 van Podium. Daar gaan we. Vamos.

0: Heerlijke muziek uit Engeland. Mika Miller, een soul-artiest, songwriter en producer uit Manchester. Ja, in 2022 kwamen ze met haar debuutalbum Heaven Knows. Het album is opgenomen in het iconische Abbey Road Studios. En zij had het zelf geschreven, gearrangeerd en geproduceerd. En ook nog in eigen beheer uitgebracht op haar eigen platenlabel Golden Hour Music. Ja, en dat album dat staat vol met heerlijke muziekstijlen zoals soul, blues, gospel, jazz. Alles komt een beetje voorbij, zoals je net ook hoorde bij je nummer Trouble. Inmiddels heeft ze ook een album uitgebracht, A Little Bit of Me, eerder dit jaar. Daar leden we ook over de liedzingen, eerder hier bij Podiummuren. Ja, en ja, ik denk een opkomende artiest uit Engeland met heerlijke muziek. En ja, wie er van houdt, ze gaat in ieder geval nog ook op Europese tour later dit jaar. En dan komt ze ook in ons eigen land. En dat gaat begin oktober, zie je, dan is ze in Nijmegen, Doornroosje, in Rotterdam, maar zo uitverkocht. En in Amsterdam, Paradiso. Dus ja, kunt dokken en dan gaat die kaarten gaan halen.
1: Ja, je hebt weer een pareltje gevangen, Mini. Ja, ja, heerlijk. Ja, echt hoor. Ja, super. Mika Miller.
0: Yes.
1: Met een C, hè?
0: Mika Zeker.
1: Miller. Ja. Ja. Vanuit hoor.

0: 34 graden op het tellen volgens mij komend weekend. Dus dat is de slippers zeker nodig. Maar ook een beetje ja, muziek. En als je dan een beetje reggae muziek, dan verkoelt het toch een beetje op een of andere gekke manier. Maar
1: ja, het duurt er mee. Ja, met kerstmis huurt kerstmismuziek. En in de zomer huurt reggae muziek.
0: Ja, zeker.
1: Ja, en daarbij komen we bij een band die we volgens mij, tenminste zover, ik werd nog niet eerder bij het podium hebben laten huren. Namelijk nee. De band Nexman. Ze komen uit, ook uit Engeland.
0: Ja, next, hè? Niet Next, next
1: nee,
0: Man.
1: Nee, Next Man, maar Next Man.
0: Dat we dat even duidelijk hebben.
1: Nou ja, en de heren, dat is wel leuk. Ze stonden niet echt bekend als een reggae band. Maar ze stonden meer ja, bekend als een... Het is een duo, een DJ-duo. Dom Surge en Brad Ballou. En ze combineren hip-hop, drum and bass, pop, soul en andere elektronische invloeden in hun muziek. En zo maken ze eigenlijk ja, van allerhande soorten muziek. En af en toe gaat dat wat meer richting de reggae, af en toe gaat dat wat meer richting de drum and bass, af en toe komt er gewoon een ganse hip-hop plaat uit. Ze zien best wel al 25 jaar geleden begonnen, dus best wel lang bezig. Hebben onder andere ook al op Glastonbury en de Isle of Wight Festival gezien, dus echt wel wat grotere podia. Ja, en in de Zero's kwamen er de meeste muziek uit. Ook onder in 2007 het album This Was Supposed to Be the Future. En op dat album komt, zoals ik net al zei, ook weer behoorlijk wat verschillende muziekstijlen uit. En een van die muziekstijlen is de reggae. En die gaan we vandaag voor jullie draaien als de reggae muziek van deze week. We gaan er lekker aan luisteren. Je ziet The Next Man met Piece of the Pie.

0: heerlijk nummer van Youngblood, oftewel Dominic Harrison. En dat is wel leuk. En deel niet alleen mijn verjaardagsdag. Het is ook geboren 5 augustus. Maar dat is gewoon een fantastische artiest. Ik volg niet heel veel artiesten eigenlijk op de socials. Maar hij is er wel een die ik wel volg. En dat is wel niet voor niks. Want dat is echt een man die een voorbeeld is voor hoe je als artiest omgaat met offense. Super betrokken. Altijd voor iedereen een prutje maken. Niks is te veel. Het heeft hem ook wel heel veel gekost. Want eind vorig jaar is hij helaas voor een tijdje eruit moeten gaan. Omdat hij zijn lichaam, zijn bloedwaars waren zo slecht. Dat de dokter zich flink zorgen maakt. En dit zijn de mandelen lotte knippen. Veel rust genomen. Want zijn lichaam was gewoon helemaal uitgeput van het toeren. En ook voor iedereen er zien. Ja, ik kwam voornamelijk vorig jaar tegen toen hij het afscheidsconcert ook speelde op van Ozzy Osbourne. Birmingham. 5 juli 2024 was dat de dag dat Ozzy werd geëerd toen hij was overleden. Dat was een situatie daarna. En volgens mij iets later was hij overleden. Maar hij is zo gepland, want het was ongekend. Maar hij was er. En het was fantastisch. En volgens mij was hij met vliegtuig moest hij zoveel speulen. En dan was het vliegtuig wie een gek naar Rock werkte. Want toen was hij zijn eigen show nu door. Dus hij deed tussendoor gewoon even een ode aan Ozzy. En het was echt fantastisch. Het mooie is dat hij ook op Pinkpop steert. Want dat is wat we zeiden. Ja, gaat een programma bij Pinkpop. Ja, en dan zijn we nogmaals. The Cure, Foo Fighters en 21 Pilots in de headliners. Maar ook een Teddy Swims en editors die we gedraaid hebben. Een Halsey, Direct, Zara Larsson, noem maar op. Maar Youngblood zit er dus ook tussen. Ja, het is zeker geen kleine naam. Maar het is wel zeker iemand om even in de gaten te houden. En dat is zondagavond, 7:30 moet hij spelen op de South Stage. En ik denk wel dat dat uitgezonden wordt. Daar ben je er nou niet op vast. Maar dat kun je eens voor terugkijken. Het is wel muziekje aan alle kanten. Problematiek van alles. Problemen lopen van jong tot oud. Ja, ik denk dat zijn nummers alle kanten opgaan. Dat is ook zijn leuke aan de jong. Die gewoon van allerlei verschillende muziek maakt. En het is gewoon old school rocker. Toch in hart en nieren. Dat is wel het mooie.
1: Ja, en indirect dan ook het tourprogramma voor de absolutende headliner Foo Fighters.
0: Ja, zeker. Ja, dat is wel een leuke combi inderdaad. Ja, binnenkort komt er een album van Youngblood en Zombie. Nou, wat gehuurd was een van de 3 singers die erop vooraf komt. Uitgebracht is jongst leden.
1: Ja, dat maakt weer plaats voor een Amerikaanse artieste, singer-songwriter Alyssa Bonagura. Ja, ze heeft natuurlijk wat muzikale opvoeding gehad, want beide ouders die hebben meer dan 30 jaar samen een eigen band gehad, genaamd Bailey and the Boys. Een geweldige naam voor een band. Ja, en de muziek daar werd Alyssa dus ook met de paplepel ingegoten. En dat muzikale talent dat kwam al behoorlijk vroeg naar boven. Op 10-jarige leeftijd heeft ze namelijk al meegeholpen aan het album van countryster Kenny Rogers. Daarmee heeft ze een duet opgenomen en dat kwam dus op het album van Kenny Rogers terecht. Nou, uiteindelijk is ze zelf ook uiteraard de muziek ingerold en heeft ze op 20-jarige leeftijd haar eerste solo werk gemaakt in de vorm van een EP. 2 jaar later volgde een debuutalbum met een eigen contract bij een platenlabel. Ja, en never dat ze haar eigen muziek produceert en schreef ze ook regelmatig en produceert ze ook regelmatig voor andere artiesten. Ja, en vandaag gaan we uiteraard even naar haar eigen muziek. Dat doen we aan de hand van haar laatste eigen album. En dat is nog vrij recent uitgekomen. Moet ik hier even kijken, spieken? Zeg ik dat nou goed? Ja, zeg ik goed. Ja, dat is begin deze maand zelfs uitgekomen. 5 juni kwam dat uit. Het album America Roads. In 10 jaar tijd werd een nieuw album van haar. Het album met 13 nummers. En een van die nummers is een samenwerking met toch wel minder bluesheld, mag ik toch wel zeggen. Joe Bonamassa. De issue weer. Hij heeft even mij geholpen aan het album. Ier nummer heeft hij mij opgenomen. Ja, en dat is meteen ook een pareltje geworden. En daarom in de playlist van Podium van vandaag verschenen. Dus we gaan er lekker naar luisteren. Hier zien Alyssa Bonagura en Joe Bonamassa met nummer Love You Like It Dead.

0: Ja, lekkere muziek uit Down Under Australia. We gaan naar Royal Otis, of daar komen we net vandaan, kan ik beter zeggen. Royal Otis, ja, dat is ook wel zo'n pareltje wat komend weekend dan terug te vinden is op Pinkpop. Moet heel even kijken welke dag, Mini. Ik ben even hier
1: net ik haal hem net al bij, even kijken.
0: Ik zit even door het programma te scrollen.
1: Zondag. Zondag om 17:30 op Veuren Jongbloed. Ook weer op Mainstage, oftewel South Stage.
0: Oh, dat is wat toevallig. Dat was niet zo uitgesproken. Dat ga je nog op een andere dag even kunnen zien. In ieder geval wel lekker. Ja, twee man. Royal Otis. Royal Medal en Otis Pavlovic. Ja, nou, of net te zeggen waar die naam vandaan komt. Gewoon lekker de twee veurnames achter elkaar. Ja, heerlijk. De veurnamen. Ja, een beetje indie pop, indie rock. Het is eigenlijk alleen maar zonder muziek te genet huurden. Het is gewoon heerlijke muziek. En vooral, ik vind het vooral lekkerder met zomers weer. En dan de zon een klein beetje onder hier.
1: Dit is perfecte festivalmuziek.
0: Ja, dit is echt zoiets dat ik me aan ga melden van een surfclub. Of zo'n muziek is het, ja.
1: Ja, ja, ik kan niet surfen, maar...
0: Ja, ik ook niet. Ik ook niet, maar we kunnen wel aanmelden.
1: Ja, dat klopt.
0: Van nu toe gaan we lekker naar de rock'n'roll.

0: de volgende band hoef ik eigenlijk gaan niet te introduceren. Maar dat is wel leuk, want ze gaan een unicum doen in Nederland. Ze gaan voor de eerste keer spelen in de Ziggo Dome. En dat gaat morgenavond gebeuren. En zaterdag. Dus als je niet naar Pinkpop gaat, dan kunnen alsnog erin. Maar toch wel het geld neerleggen. €94.20. Ik vind het nogal veel. Tja. Maar een wel iconische hardrockband. We hebben het natuurlijk over Guns N' Roses. Die stonden in de Ziggo Dome dit weekend en merken daar. En het voorprogramma is Mahmoud Van Helen.
1: Ja, heerlijk. Oh, dat wist ik niet, maar ja. Oh, leuk.
0: Ja, leuk. De zoon van Eddie Van Helen, Wolfgang Van Helen, heet hij met zijn eigen band. Ja, heerlijk. Guns N' Roses, 1985 opgericht door Axl Rhodes en Travis Gunge en Izzy Stradlin. Ja, dat is heerlijk. Het vormt eigenlijk de namen van LA Guns N' Roses. Hollywood, dat waren de twee bands waar de leden vandaan kwamen. En toen hebben ze het samengevoegd naar Guns N' Roses. Ja, het eerste album, of eerste optreden, kostte er al €2,90. En toen heeft een muzikant, McKagan, twee man opleggen trommelen. Steven Adler van Rose Hollywood op drums. En daar is hij daar, Mr. Slash. En de band als het toen meteen al kwam versterken. En ja, het weer meteen een grote hit. Live was misschien nog het allereerste EP'tje wat kwam. Maar toen kwam in 1987 Appetite for Destruction. En ja, dat was meteen een bam. En Guns N' Roses waren wereld en wereld bekend. Dus is het doorgegaan. Lose Your Illusion 1 en Lose Your Illusion 2 kwamen daarna. En toen kwamen we een beetje wat rustiger. En toen kwamen we binnen een album, wat ik zelf dan wel heel erg vet vind. De Spaghetti Incident. En dat komt uit 1993. Komt gauw genoeg achter Lose Your Illusion. En dat is zo'n album waar je eigenlijk niet heel veel van huurt. Maar als je daar nummers opzet en denkt van, oh ja, dit is wel echt super vet, Guns N' Roses. En neet dat echt het vol kick in the nut, zoals ze zeggen bij Appetite for Destruction. Maar gewoon lekker Guns N' Roses, dat je denkt, dit is wel heerlijk om te draaien. En ja, wat is dan het probleem? Helemaal niks. Ik heb hem ook lekker onder de schuurstoor. Ja, Mini zit al gehoord, klaar. We gaan naar Hair of the Dog van dat album The Spaghetti Incident van Guns N' Roses. Maar kennis, of ja, dat hoeft eigenlijk niet meer. Maak nogmaals kennis, denk ik, met Guns N' Roses. Meegenomen in Nederland, vanavond bij jou op de radio, bij Omroep Horst en de Maas, podium.

0: Ja, heerlijke soul om toch langzaam het einde van het podium in te gaan luiden. Ja, dus Elnie Blue, om het zo maar te zeggen. Keep on Booging, Shadow and Soul, zo heet het projectje. Tenminste, van Kong Fit Tong, zo, dat is de producer. Mini lekker, hè?
1: Zeker, ja, heerlijk. Ja, soul.
0: Ja, ik durf het al bijna net te zeggen, maar dit is AI.
1: Ja, ja, ik weet het. Ja, ik ga je dan gelezen.
0: Ga je dan gelezen.
1: Ja.
0: Ja, dit is een projectje, inderdaad, Artificial Intelligence, wat ook zeker bij iedereen wordt in het leven. ChatGPT is bijna een beste maat geworden. En in de muziek is dat dan ook af en toe. Ja, mini, ik met O-standpunt een beetje, het mocht wel, maar niet te veel. En ik moet zeggen, ja, dit is ook wel gewoon zo lekker. Misschien is het te groot, dat de term ook niet eerlijk is ten opzichte van echte zangeressen. Maar ik kan het wel omarmen. Ik moet zeggen dat ik dit wel ga luisteren. En dat hebben we ook gedaan.
1: Dus, ik kan het ook wel luisteren. Maar dat is net wat je gezegd. Ik ben nog wel steeds van mening dat echte muziek, zoals ik het dan maar noem, nog wel altijd boven toe mag voeren. En dat doet het in ons programma uiteraard. En dan af en toe een keer een AI-nummer kan.
0: Ja, zeker. Want het is ook bij ons 2026. Hè, dus je moet af en toe een beetje mee. Ja, nee, hij had net over heel veel festivals inderdaad. Ook veel dance en zo allemaal. Ja, de echte bandjesfestivals die... Die gaan wat een beetje naar de achtergrond gezakt.
1: Ja, die kregen moeilijker.
0: Ja, klopt. Wat ook moeilijk is, dat is het weer de komende dagen. Dus let goede boe zelf in dit geval. Het wordt hot. Hot Property wordt het misschien wel zelfs. Want dat is de laatste band waar we in gaan.
1: Zeker. Mooi bruggetje.
0: Ja, dank je.
1: Weinig en bruggetjes smaakt vandaag.
0: Nee, daarom. Dus,
1: Hot Property inderdaad. Opkomende band uit Londen. Ze hebben buurlijk wat rauwe en energieke sound. En brengen door mij de jaren 70 en 80 terug in de moderne muziekscene. Ze zijn inmiddels 2 jaar actief en hebben in die 2 jaar tijd wel geteld 3 singles gemaakt.
0: Kijk.
1: Verder geen EP's, geen albums. Dus er is eigenlijk nog amper muziek uit van deze band. Maar die 3 nummers die ze hebben gemaakt en uit hebben gebracht, die zien wel heel erg lekker. Dus ik hoop wel dat, dat we via deze weg ook een beetje meer bekendheid aan deze band kunnen geven. En wie weet dat het dan ook uiteindelijk resulteert in meer muziek. Ze zullen vast en zeker meer gaan maken. Want ze zien ook wel al de eerste optredens aan het geven. En ik denk dan, hoe doet het dat in hemelsnaam als je 3 singles hebt? Maar er zou wel een hoop coverwerk bij zitten.
0: Ja, alles 3 keer spelen.
1: Ja.
0: Kan afzitten.
1: In 3 pauzes en dan iedere keer dezelfde set, alleen net een beetje anders omgedraaid.
0: In Amerika krijg je een waterbreak.
1: Ja. Nee. Maar het is een heerlijke band. Ik denk leuk om mee kennis te maken. En wie weet gewoon in de toekomst nog veel meer van uren. En ik denk een lekkere afsluiter voor editie 328 van Podium.
0: Ja, heerlijk. We gaan uitschijnen met nieuwe muziek. En dat is wel leuk. Hot Property, Get Yourself in the Groove. Ja, beste luisteraars, bedankt. Editie 328 was dit van Podium. Heel veel plezier met welk festival je dit weekend toe gaat. Misschien gaan we wel naar Guns N' Roses merken. WK kijken, dat gaan we natuurlijk volgende week zien. De weg. Hydrateer goed namens ons. En let ik een beetje op mezelf met deze headst. En dan zien we de volgende week weer. Mini bedankt.
1: Geen ook bedankt.
0: Dan gaan we weer lekker goed met Get Yourself in a Group van Hot Property. Tot volgende week.
1: Hoi,
2: jongens, je kreeg de groeten van Sigal op de Melse. Haldoa.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
6: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
7: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
6: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
5: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond en ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jessilkus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
8: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw

0: Oh, succes.
1: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Heerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
2: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
2: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: plezier en de leukste hits.
1: Oh my God.
0: Het eten.

0: door. Dit is At 8.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalade jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalade Horst. Alles voor in en om het huis. Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Intersalade Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
5: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
4: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden. En in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
6: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
3: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas TV en YouTube.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag was het aanvankelijk bewolkt, maar halverwege de middag brak de zon door en liep de temperatuur uiteindelijk op naar zo'n 26 graden als maximum. Het voelde enigszins drukkend warm aan. Komende avond en nacht zijn er opklaringen, afgewisseld door een paar wolkenvelden. Het koelt af naar zo'n 15 graden als minimumtemperatuur. Een donderdag overdag zijn er zonnige perioden, ook enkele stapelwolken. Het blijft droog en het wordt met 31 graden tropisch warm.
2: Hier hoor je gewoon de allermooiste muziek.
3: Allermooiste muziek. That's it.
2: At 9.

0: Met gevarieerde muziek de avond door. Dit is At Nine.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
0: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
1: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
2: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
4: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
3: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
5: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
3: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht. Maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
6: Service monteur van Expert.
7: Oh, hallo.
8: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
6: Zo, klaar is Kees.
7: Oh, dat was snel.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag was het aanvankelijk bewolkt, maar halverwege de middag brak de zon door en liep de temperatuur uiteindelijk op naar zo'n 26 graden als maximum. Het voelde enigszins drukkend warm aan. Komende avond en nacht zijn er opklaringen, afgewisseld door een paar wolkenvelden. Het koelt af naar zo'n 15 graden als minimumtemperatuur. Een donderdag overdag zijn er zonnige perioden, ook enkele stapelwolken. Het blijft droog en het wordt met 31 graden tropisch warm.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast.

0: In de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto. Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.

0: echte dromen.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

0: Het is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis. Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Hello.
1: Hello.
2: Konnichiwa.
3: Hola, buenos dias.
4: Yeah. Yo, baby.
5: We gaan de zomer tegemoet bij Omroep Horst aan de Maas.
6: Heerlijk genieten.
7: Heerlijk genieten.
8: Mmm, lekker.

Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden.

0: dagen zo licht om te dragen.
1: Het is lente op je radio.
2: Het is lente op je radio. Lente op je radio.

0: teken Easy. Muziek om lekker bij weg te dromen. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zegen naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer. In het noorden is het bewolkt. Op andere plekken helder bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas.

0: veel meer en veel beter.
1: Je gelooft je oren niet. Omroep Horst aan de Maas.
2: One side of me is warm and quiet.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst.